0: Rocket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Noordzee regionieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hallo, I'm Dario Durda.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
8: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
2: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
8: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
2: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
8: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
2: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
8: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
2: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
8: Dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
0: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
3: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
3: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
3: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
3: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
3: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
5: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
6: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastiaan nu natuurlijk, Sebastiaan de Waele. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
9: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
8: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
9: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
8: Op naar de titel.
9: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
14: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
15: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
17: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
17: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
17: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
7: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
7: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
7: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
4: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
11: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
12: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
13: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes. Is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
6: En je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Smuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Antzeeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
18: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
6: Wat is hier precies?
18: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
6: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
18: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
18: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
18: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
14: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5

0: ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
0: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
0: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
0: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
0: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
2: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
5: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
6: We zitten Oostenden in de Steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
7: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Annebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou. En

0: dat ik in Oostende naar gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
0: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
4: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
4: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
4: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
4: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
4: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
7: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee. Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers, dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostense renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende.
9: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
10: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
11: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
12: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
12: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
12: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
12: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
12: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
12: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beugels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
13: Op naar de titel.
12: Ik kan daar alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemeesch.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
13: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
19: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
13: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
19: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
13: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
19: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
3: En info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
0: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
0: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raalverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
9: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
20: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
21: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
22: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
0: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
13: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
13: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
4: Nieuws en info. Noordzee-regionieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50e Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Matthijven.
6: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
23: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
13: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
23: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
13: In allerlei formaten.
23: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
13: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
23: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
13: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
23: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
13: Je bent elke middag open?
23: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
8: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
11: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
13: Wat is hier precies?
11: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
13: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
13: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
13: En wat is de verdere timing nu?
11: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
10: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
1: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
12: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
0: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
0: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
18: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
17: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Laat zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
13: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
17: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
13: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
17: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt ook wel heel veel van volk op af. Ja.
13: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
17: Goh, ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
13: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
17: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
9: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
16: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben George Keters.
20: Ik ben Caroline de Vriend.
21: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
9: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vallamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
26: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
27: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
28: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
13: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
28: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
13: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
28: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
13: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
28: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
13: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
28: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
6: Ik ben David Nassens.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
22: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
13: Je gaat elke match?
22: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
13: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
22: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
13: Wat verwacht u van dit seizoen?
22: Ik zou graag hebben dat ze overgaan.
28: Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
13: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
28: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
13: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
28: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
13: Op naar de titel.
28: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
11: Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
14: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
15: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
17: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Dit is Radio Noordzee.
12: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
23: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
12: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
23: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
12: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
23: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
18: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram.
0: Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Dirda.

0: bezoeken. Hè. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
5: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
5: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
5: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
5: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
5: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
5: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook. Want dat is ook wel belangrijk in de play-offs. Dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario van

0: kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
1: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
2: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
3: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
4: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
6: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
15: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
16: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
17: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
18: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers 1 voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
20: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
8: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
20: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average ja, op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk, er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel ja, significant minder.
8: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
20: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer we alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af, ja.
8: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
20: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
8: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
20: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
0: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
7: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
7: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
7: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
7: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
11: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauwkasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
12: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
13: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
14: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
14: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
14: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
14: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
15: Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Dit is Radio Noordzee.
9: Sam Verossen, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
17: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
9: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
17: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
9: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
17: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
9: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
16: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
18: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
9: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
18: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
9: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
18: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
20: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
21: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
22: Ik kan ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald toe, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
23: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
23: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard foto, fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
23: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
23: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
23: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
23: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
10: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
25: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
11: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
26: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
26: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
26: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
26: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
26: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
16: Regionaal nieuws en info.
15: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Eddy Grison.
3: Ik ben Nina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
13: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
9: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
13: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
9: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
13: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
9: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
13: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
9: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
13: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
5: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
6: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paulsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Lecomte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
7: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
7: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
7: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
7: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
7: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht

0: FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
5: Je gaat elke match?
6: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
5: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
6: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
5: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
6: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
5: Op naar de titel.
6: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BCO Stende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
6: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
7: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
8: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
16: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
17: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
18: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
18: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
18: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
18: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
18: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
18: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
20: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
22: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
23: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
23: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
23: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
23: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
23: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info aan de kust.
24: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
25: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dan ze meegepakt in aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
5: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
7: Het Lachend Kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
8: Die zeesaucissen, maar ook de Boudin de Mer en onze pâté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
10: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
10: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
3: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
10: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af, ja.
3: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
10: Goh, ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
3: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
10: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
25: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostense renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxim Dong.
11: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versluis.
13: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
14: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
14: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
14: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
14: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
14: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
25: Regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
6: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
6: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
6: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Lian Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
6: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
7: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
15: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
16: Ja, het zeitje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
17: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
17: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
17: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
25: Noordzee-regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
23: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
26: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
27: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
0: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
11: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
11: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
11: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
11: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
11: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
11: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
25: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
6: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
7: Op de Torreltse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de hangar, de Hangar d'Amour.

0: openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zal er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Daar is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
9: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
9: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
9: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelt.

0: aankondigen. En eigenlijk ook de toeschouwers in de beer toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af, ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
0: Ja, ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
0: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
2: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
3: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
3: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
3: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
3: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
3: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
5: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
6: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die weg wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is. En dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostense renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
14: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
14: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
14: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
15: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
16: Regionieuws.
17: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
19: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live countrymuziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
21: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
21: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
21: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Uitleghem.
23: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
24: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
25: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
3: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
6: Je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
10: Ik ben Haris Bratanus.
26: Ik ben Christophe Vermeijden.
27: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
28: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers, dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
30: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
31: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
32: Al is het dan hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of het andere. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
0: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
0: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
28: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
28: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
30: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Nie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
20: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
13: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
2: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
13: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average ja, op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk, er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel ja, significant minder.
2: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
13: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
2: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
13: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
2: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
13: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
28: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.
14: Noordzee regionieuws.
28: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september... Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
28: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
15: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
16: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
17: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Raamakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
18: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
18: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
18: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
18: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
18: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
28: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
28: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
8: Ik ben David Nassens.
9: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
21: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
21: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
21: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
21: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
21: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
21: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
21: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
28: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
28: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
22: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid. Daar middenin en toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk. Ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
22: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
22: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
28: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
13: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
20: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
23: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
24: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
24: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
28: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
25: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
24: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
25: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer.

0: En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
4: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
5: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
6: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
9: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen.

0: eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
9: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
9: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
8: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
9: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
8: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
9: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
8: En wat is de verdere timing nu?
9: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sébastien de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
2: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
11: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
12: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
8: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
12: Kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nogal kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
8: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
12: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer we alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
8: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
12: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
8: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
12: Ja, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
17: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
8: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
17: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
17: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
17: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
17: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
18: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
19: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
20: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
20: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
20: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
3: Op naar de titel.
20: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
22: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
23: Wekelijks gaan wij in lijn Oostende-Zeebrugge Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sébastien de Waalen is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourkwani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
22: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
11: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
4: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag. Ook dan krijgen we stevige buien.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
12: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
12: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
12: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
25: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
26: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
27: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout. In het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
0: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
0: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
0: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
8: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
5: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
6: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
7: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
8: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Phil Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
8: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Pruitenluiten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
8: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
8: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
8: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
8: Dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Dichtbij wat wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live countrymuziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
11: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
11: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
11: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
11: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
11: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur

0: Regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
3: Je gaat elke match?
4: Ik ga elke thuismatch en af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook, want dat vind ik ook heel plezant, van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons, maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
3: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten, dat blijft u ook doen?
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastiaan nu natuurlijk, Sebastiaan de Waele. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
3: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
3: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
4: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. Ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
3: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
4: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè?

0: Vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. En, maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heylen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers, dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Smuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
9: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
10: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
12: Ja, absoluut. Het is een verandering. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja... een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijk, ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
12: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
12: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
3: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
14: Ik ben Nina Batti.
15: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
16: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
17: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
17: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
17: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
13: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
14: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
13: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
14: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
13: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, om Bredene te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
18: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
19: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Amber van Buggenhout. In het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
20: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
14: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
20: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
14: In allerlei formaten.
20: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10-15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
14: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
20: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
14: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
20: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
14: En je bent elke middag open?
20: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
7: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
7: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
7: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Daar is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
7: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
5: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
4: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
5: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
4: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
5: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
4: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
5: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
4: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
5: Dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
7: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
8: In Middelkerken investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
9: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Lecomte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
11: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie waar wij toch al 39 jaar actief zijn verder te kunnen zetten en dit is nu een concessie voor 27 jaar en wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
11: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
11: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
11: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
11: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
18: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
14: Er staat één in het Feest aan Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag. Ook dan krijgen we stevige buien.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
19: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
19: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
19: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
19: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
19: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
19: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
19: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
6: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
6: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
6: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
5: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
8: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
9: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
24: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Hè. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
24: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
24: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
15: Ik ben David Nasus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
25: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
25: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
25: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
25: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
25: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
4: Je bent elke middag open?
25: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de hangar d'Amour.
3: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
2: Wat is hier precies?
3: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
2: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
3: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
2: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
3: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
2: En wat is de verdere timing nu?
3: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
5: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
6: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast ons woonzorgcentrum Jacques Maas.
7: Om het in het Oostens te zeggen, bluf de kot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is

0: en dan ze meegepakt in aan KV Deo. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KV Deo op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
5: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
5: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
5: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
5: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
5: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
2: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Amsteeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
10: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar, online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
11: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
12: U vraagt, uw burgemeester draait.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag. Ook dan krijgen we stevige buien.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
13: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
13: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
13: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
13: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
13: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt. Dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw. Maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
2: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
2: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
2: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
2: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
11: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
12: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
13: Want met Freddy Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
14: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij Van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
14: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
14: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenda Groo.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaree.
18: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
19: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
19: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
19: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuur.nl zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuur.nl of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuur.nl.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
20: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
20: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
20: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
20: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
20: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
20: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
22: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
23: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
24: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
25: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
25: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
25: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
25: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
11: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
27: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
28: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag, ook dan krijgen we stevige buien.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
29: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
6: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
29: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average ja, op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk, er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel ja, significant minder.
6: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
29: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af, ja.
6: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
29: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
6: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
29: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Halemeesch.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
14: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
15: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
15: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
15: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten zetten op alles wat MICE is. Dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
15: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
15: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
13: Nieuws en info aan de kust.
16: Radio
13: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september... Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha-moskee en de orthodoxe kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
17: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
17: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
28: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
8: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls & Glory.
9: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
16: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
25: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
25: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
25: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
25: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
25: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
25: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dat doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er
4: een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bij komt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
4: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
10: Nieuws en info.
11: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters.

0: Spencer Renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
8: Ja, absoluut. Het is een verandering. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Osbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Osbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
7: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
8: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
7: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
8: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
9: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Paulijn Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door...

0: amaaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
5: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
6: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
7: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
9: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
9: In allerlei formaten.
10: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
9: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
9: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: Je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben George Keters.
12: Ik ben Caroline de Vriend.
13: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombiregeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
12: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
15: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
16: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
17: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Goedemorgen. We krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag. Ook dan krijgen we stevige buien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
18: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
18: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
18: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
18: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
18: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
7: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
7: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
7: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
7: Ja, ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
7: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
5: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
6: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
7: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
7: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
7: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
7: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
7: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee.
7: Noordzee, dagklapper.
8: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam Verossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
11: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
12: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
13: Ik kan ook geen eindchakos verkocht he, van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
14: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
14: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
15: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
15: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
15: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
18: Ik ben Rudy de Meijer.
19: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
20: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
21: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
22: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag. Ook dan krijgen we stevige buien.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
23: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
23: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
23: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
23: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
23: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
4: Je bent elke middag open?
23: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Niepoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Niepoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
24: Ik ben Stefan Tange.
25: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
26: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
28: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
4: Ja. Wat is hier precies?
28: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
28: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
28: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. Samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
28: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
29: Nieuws en info aan de kust.
30: Thuis aan de kust.
29: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
11: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
12: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste drie maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
13: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Radio.

0: kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average ja, op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk, er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond. Dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel ja, significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
0: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
0: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
0: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
2: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport.

0: Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
0: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
5: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
5: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
5: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
5: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
5: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
5: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
5: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
7: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouwencollege. We maken eigenlijk eigenlijk gebruik van de ganse stad.
6: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tangen.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
16: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
17: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
18: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag. Ook dan krijgen we stevige buien.
8: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
19: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29ste gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
19: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
19: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
23: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
23: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
23: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
23: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
23: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
4: Je bent elke middag open?
23: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
5: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
7: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 8:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
20: Dat klopt, ja. Sinds twee weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
20: We hebben vandaag al 15
6: kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
6: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
6: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
6: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
25: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
4: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
25: Ik kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
4: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
25: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
4: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
25: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
4: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
25: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
13: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
13: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
13: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
13: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
13: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
15: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
14: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
16: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, En omdat het goed houdt en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten... Daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
11: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
11: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
11: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
11: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers, dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasie van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
5: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
18: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
21: Ze komt naar Oostende van kan je iets maken voor haar en ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt, marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, we krijgen vandaag aan de kust vrij intense buien en doorheen de dag zijn er ook flinke regenbuien mogelijk. Temperaturen aan de kust rond de 20 graden. De strandwatertemperatuur is 20,5 graden en het is laagwater deze middag om 2:30. We kijken even vooruit naar morgen zaterdag. Ook dan krijgen we stevige buien.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
22: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
22: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
22: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
10: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
20: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
20: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
20: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1 meter.

0: lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
5: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start krijgen.
6: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
7: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een

0: A4-formaat tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60-90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
0: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
0: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
0: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hallo, I'm Dario Durja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
8: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
1: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
8: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
8: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
1: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
8: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
1: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
8: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
11: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
12: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
13: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
14: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
15: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
5: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
15: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
5: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
15: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen, je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken, maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
5: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
5: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
5: Wat verwacht u van dit seizoen?
9: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
5: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
9: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
5: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
9: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. En, maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
5: Op naar de titel.
9: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martin Heijlen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostense renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
19: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
20: De Foodbox is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
21: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
22: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
5: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
22: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
5: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
22: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
23: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
24: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
25: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
5: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
25: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
5: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
25: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
26: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
5: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
26: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
5: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, Daar wilde je ook bij zijn?
26: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
20: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
8: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Wijlen Camille Versluis.
10: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
11: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
11: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: In allerlei formaten.
11: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
5: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
11: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
5: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
11: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
9: En je bent elke middag open?
11: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
12: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostense renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
27: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
5: Wat is hier precies?
27: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
5: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
27: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
5: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
27: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
5: En wat is de verdere timing nu?
27: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
13: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Radio Noordzee.
12: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
13: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten.
1: In Niepoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Niepoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
16: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
18: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
5: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
18: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
5: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
18: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelde en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
5: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
18: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
5: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
18: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
21: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
28: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
29: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler.
2: Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
10: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
10: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
10: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
10: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
10: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, Jaxine, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
24: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
25: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
24: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
5: Je gaat elke match?
24: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens

0: overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
0: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heylen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn.

0: ja, uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook als dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. LAGO, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene LAGO Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan LAGO. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
5: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
6: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
7: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
8: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
9: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
9: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
9: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50e Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Philippe Monseweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
14: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
14: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
15: In allerlei formaten?
14: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
15: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
14: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
15: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
14: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
15: En je bent elke middag open?
14: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
16: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
19: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
15: Wat is hier precies?
19: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
15: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
19: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
15: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
19: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
15: En wat is de verdere timing nu?
19: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
20: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
21: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
22: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
23: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
3: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
23: Kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average ja, op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond en de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel ja, significant minder.
15: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
23: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt ook wel heel veel van volk op af. Ja.
15: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
23: Ik denk dat er, als je alles samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
15: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
23: Goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeen.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
27: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheilig was.
28: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
29: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
30: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
7: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
15: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
15: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
15: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
15: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
15: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
16: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
15: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
15: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
0: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
15: Je gaat elke match?
0: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
15: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
0: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
15: Wat verwacht u van dit seizoen?
0: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
15: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
0: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
15: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
0: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
15: Op naar de titel.
0: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
11: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastien de Walen is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
15: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
14: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
15: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
14: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
6: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
17: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
15: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
18: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
15: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
18: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
15: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
18: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
19: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
19: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
30: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29ste gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
27: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
30: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
27: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
30: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
19: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
20: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio
22: Noordzee.
20: Noordzee Regionieuws.
19: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Nieuws en info aan de kust.
0: Nieuws en info.
20: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee, dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
4: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
27: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
4: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
27: In allerlei formaten.
4: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
27: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
4: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
27: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
4: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
27: En je bent elke middag open?
4: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
8: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
9: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
27: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
27: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
19: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
5: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
25: Wat is hier precies?
5: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
25: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
5: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
25: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
5: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
25: En wat is de verdere timing nu?
5: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
19: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
30: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Ik ben Rudy de Meijer.
11: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
10: Tijdens de maand juli vervoerde de

0: volzet de bussen en legt een derde bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
3: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
4: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
5: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
3: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
7: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel redelijk goed vol, ja.
0: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
7: Dat kunnen we nog niet exact zeggen, okay, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
0: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
7: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken, wanneer alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de bekers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal bekers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er komt toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
0: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
7: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de 7 dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, misschien iets minder bezoekers.
0: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
7: goh, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld ja, de bekers, de waarborg, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.

0: Meerdertse regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Dela, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
7: Dat klopt, de stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven en daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
7: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
7: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
7: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
7: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
11: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
12: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Je hebt de juiste voor, ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
13: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
14: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
14: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
14: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
14: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
20: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
20: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bijkomen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
20: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
15: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
21: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
22: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Hè. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
22: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
22: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
3: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
4: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
23: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
24: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
8: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
8: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
8: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
25: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
5: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
25: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
5: In allerlei formaten.
25: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
5: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
25: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
5: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
25: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
5: En je bent elke middag open?
25: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
11: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Voor mij is dat een beetje te rustig, hè? Maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
26: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
27: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en de hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
28: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
14: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
6: Wat is hier precies?
14: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
6: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
14: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
13: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemeesch.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De Paulusfeesten zijn achter de rug. We blikken terug met voorzitter Pascal Balen. Pascal, hoe blikken jullie nu terug op deze Paulusfeesten naar opkomst bijvoorbeeld?
20: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja.
6: Als jullie dan kijken van, zijn we uit de kosten? Want zo'n festival kost veel geld.
20: Kunnen we nog niet exact zeggen, omdat er ook nog allerlei kosten binnenkomen en dergelijke. Maar laat ons zeggen dat we average op schema zitten. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd is. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
6: Er was ook geen statiegeld meer voor de bekers. Hoe is dat meegevallen?
20: Dat lijkt heel goed ontvangen te zijn door de feestgangers. Wat dat betreft in zaken van bekers die verloren zijn, kan ik momenteel nog niet zoveel over zeggen. Dat zal de komende dagen blijken wanneer we alles geteld is en teruggebracht is naar de leverancier. Maar laat ons zeggen dat we op de pleinen zo goed als geen bekers vonden. Laat zeggen, ja, hier en daar nog wel een aantal. Maar onze ploeg, die dus de beker verzamelden en eigenlijk ook de toeschouwers en de beers toch redelijk teruggebracht. We hadden ook iets ludiek voorzien met een rat. Als je een aantal beers terugbracht, kon je ook een gadget winnen van de Paulusfeesten. En er kwam toch ook wel heel veel van volk op af. Ja.
5: Hoeveel bezoekers zijn hier geweest?
20: Ja, ik denk dat er, als je alles er samen kijkt over de zeven dagen, ik denk er rond de 60.000, 70.000, ja, misschien iets minder, ja, bezoekers.
5: Globaal gezien zijn jullie tevreden. Zijn er bepaalde dingen die jullie volgend jaar toch anders willen doen?
20: Ja, dat moet geëvalueerd worden. Tot nu toe ziet er alles wel wat we veranderd hebben goed uit. Maar bijvoorbeeld de bekers, de waarborgen, dat moeten we nu evalueren de komende weken. En dan gaan we beslissen wat er eventueel moet bijgestuurd worden. Elk jaar wordt er wel iets veranderd om het festival te optimaliseren. Maar dat zullen we de komende weken zien.
1: Bedankt voor de duiding, Pascal Balen van de Paulusfeesten.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee.
15: Noordzee-regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
5: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
5: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Bredene, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
4: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
8: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
18: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
10: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Björn Antsiew.
12: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
23: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
23: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
23: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
23: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
23: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
23: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
23: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
10: Nieuws en info aan de kust.
24: Dit is Radio Noordzee.
11: Noordzee Regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
6: Hier in de site bij het AZ Oostende.
7: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
8: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruk naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu

0: aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
5: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
5: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
2: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
5: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Hallemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de brand.

0: branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
2: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
3: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
4: Een Frans culinaire stijl. Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
5: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
8: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: Je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Antri Dumaree.
12: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
14: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
13: Wat is hier precies?
14: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
13: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
13: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
13: En wat is de verdere timing nu?
14: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
0: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
15: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. Omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
15: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten,
7: daar wilde je ook bij zijn?
15: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
16: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
17: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
15: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO... En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
15: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
15: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
15: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
13: Ja, die honger is groot.
15: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
0: Dank u, Sebastien de Waele.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro.
10: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
12: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
19: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
13: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
19: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
13: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
19: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
13: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
19: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
13: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
19: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt. Dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw. Maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Martin Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
13: Je gaat elke match?
20: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
13: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
13: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
13: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
20: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
13: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
20: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
13: Op naar de titel.
20: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik ben een burgemeester met ambitie. En ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben. En op de Europese kaart mag gezet worden.
2: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
21: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen. Dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
22: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
2: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha-moskee en de orthodoxe kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
15: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
15: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
15: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
23: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
13: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
23: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
13: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
23: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stilaan aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De smulgeet, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
16: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
17: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
14: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
13: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
14: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
13: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
14: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuur.nl zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuur.nl of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
0: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuur.nl. Nieuws en

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
8: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
7: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
8: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
7: In allerlei formaten.
8: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
7: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
8: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
7: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
8: Ik ben dus te vinden in het kadaster, hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
7: Je bent elke middag open?
8: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
6: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
8: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
8: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
8: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
8: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
8: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
2: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
2: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat maar weer nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waalen.

0: Meerdse regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
4: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
4: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
4: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
4: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid.

0: redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
4: Maar Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
5: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
6: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
8: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
8: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
7: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
8: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
8: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
9: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastiaan nu natuurlijk, Sebastiaan de Waele. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.

0: verwacht u van dit seizoen?
1: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
1: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
1: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
8: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
9: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
10: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
6: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
6: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
6: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
5: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Joris Poret.
12: Ik ben André Durie.
13: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
15: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
15: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
15: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
5: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
6: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
7: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
14: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
14: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
14: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
14: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
14: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Dordtse regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostendenaar zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
5: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
4: Ja, die honger is groot.
5: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Bredene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
7: Wij zijn na 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
8: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Philippe Lecomte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
4: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
4: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
4: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid. Verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook ook het project te kunnen uitvoeren.
4: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
11: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Rani van Landegem.
13: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
15: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
16: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
17: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
9: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar, en helemaal overgevloeid in KVDO.
4: Je gaat elke match?
9: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
4: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
18: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
4: Wat verwacht u van dit seizoen?
18: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
4: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
18: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
4: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
18: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Lian Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
4: Op naar de titel.
18: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
20: Ik ben Stefan Tange.
21: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
22: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
24: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
4: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
24: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
4: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
24: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
0: Regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
10: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
4: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
10: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor 1 uur of 2 ongeveer voor een natuurwandeling.
4: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
10: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
8: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
9: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
8: In allerlei formaten.
9: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
8: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
9: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
8: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
9: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
8: Je bent elke middag open?
9: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar de Moer.
4: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
4: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
4: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende.

0: acteur Sébastien de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Sébastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
2: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
2: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
2: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
0: Dank u, Sébastien de Waele.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proots en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
10: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
11: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
12: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
13: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
2: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
13: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
2: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
13: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
2: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
13: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
2: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
13: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Hè. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
0: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
0: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Antsiew.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
18: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
2: Je gaat elke match?
18: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
2: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
18: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
2: Wat verwacht u van dit seizoen?
18: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
2: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
18: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
2: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
18: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
2: Op naar de titel.
18: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
0: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
5: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
6: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
11: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
8: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
12: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
8: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
12: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
8: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
5: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
4: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
5: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
4: In allerlei formaten.
5: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
4: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
5: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
4: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
5: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
4: Je bent elke middag open?
5: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
8: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. LAGO, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene LAGO Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan LAGO. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
4: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
4: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
4: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
4: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
15: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
16: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
17: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
4: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
4: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
4: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
4: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Durda.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
7: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
7: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
7: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
7: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
3: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
9: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
3: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
9: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
3: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
11: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
12: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
13: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
9: Je gaat elke match?
14: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
9: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
9: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
9: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
14: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
9: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
14: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
9: Op naar de titel.
14: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de

0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Nina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
11: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
12: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Marit-

0: Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
6: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
7: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. LAGO, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene LAGO Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan LAGO. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, ja, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
10: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
10: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
10: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
10: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
10: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: En je bent elke middag open?
10: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
15: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
16: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
17: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
20: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
19: Wat is hier precies?
20: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
19: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
20: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
19: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
20: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
19: En wat is de verdere timing nu?
20: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
23: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
19: Sébastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
19: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
19: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
19: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
19: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
2: Dank u, Sebastien de Walen.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastien de Walen is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
19: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
19: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
6: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
7: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe. Met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
24: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
19: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
24: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
19: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
24: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
19: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
24: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw, die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
19: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
24: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Porret.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
7: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Er is vanavond avondmarkt in Bredene op het Marktplein en in de Kapelstraat. Het Country Festival streekt neer in Middelkerke tot en met de zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse western sfeer naar het centrum van de kustgemeente. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
4: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
4: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
4: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk snel aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
6: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
7: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
8: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
9: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
11: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
11: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
11: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
10: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
12: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
12: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
12: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
10: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
16: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
17: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
18: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 16 graden. Morgen zaterdag opnieuw stevige buien met hier en daar een donderslag. Zondag krijgen we zon en wolken bij 19 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 20,5 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
19: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
19: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
19: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
19: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
19: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
3: Je bent elke middag open?
19: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Charlotte Verkeijen.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder.
23: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
25: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
3: Ja. Wat is hier precies?
25: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
25: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
25: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
10: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
5: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
6: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de

0: goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag, de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, ja, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat moeten we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waalen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van, is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.

0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
1: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
1: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
1: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchet, een geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
1: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
7: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
7: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op het terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
7: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
9: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
10: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
11: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha-moskee en de orthodoxe kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
12: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
12: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
12: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
13: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
13: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
13: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50e Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waaruit eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
19: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
20: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
21: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
16: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
0: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
16: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: In allerlei formaten.
16: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4-formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
0: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
16: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
0: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
16: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
0: En je bent elke middag open?
16: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
15: Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
22: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het eerste verdiep, op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
22: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
5: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
6: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
7: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO... En omdat het goed gaat en omdat, het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou zie en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
2: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
3: Ja, die honger is groot.
2: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons zegt SW, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien De Waele.
0: Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers, dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jos Keters.
10: Ik ben Caroline De Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
10: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
10: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn innemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
10: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
13: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
10: Je gaat elke match?
13: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
13: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
13: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
10: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
13: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik je nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
10: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
13: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
10: Op naar de titel.
13: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
14: ABC aan zee is bedoeld voor aanstellige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
15: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, Daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
16: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
16: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
16: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Smuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
6: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
21: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
22: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
23: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
23: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
23: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
24: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
24: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard foto, fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: In allerlei formaten?
24: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
10: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
24: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
10: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
24: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
10: En je bent elke middag open?
24: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik Oostende nog gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
5: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
6: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
7: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic.

0: de Moer.
1: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
0: Ja. Wat is hier precies?
1: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
1: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
1: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Sebastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
7: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
7: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg

0: krijgt of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of dat ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KV Rio op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
0: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons zegt ASW, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
0: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
5: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
0: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
5: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
0: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
5: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
0: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
5: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
0: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
5: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
7: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
8: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
9: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
11: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
0: Je gaat elke match?
11: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
11: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
11: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
10: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
11: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
10: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
11: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
10: Op naar de titel.
11: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemees.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
17: Met mijn 3-raam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
14: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
18: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. Een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
18: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
18: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Noordzee Regionieuws.
4: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
19: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
10: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
19: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
10: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
19: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
4: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed houdt en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
21: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
22: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
23: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5.
5: De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
6: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
10: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
6: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
10: In allerlei formaten.
6: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
10: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
6: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
10: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
6: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
10: En je bent elke middag open?
6: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzeefakkeltocht. Morgen vanaf 9:00 trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzeefakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug.
4: Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostense renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Dirk Matthijven.
8: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
9: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
11: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
10: Ja. Wat is hier precies?
11: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
10: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
11: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
10: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
11: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
10: En wat is de verdere timing nu?
11: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
4: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
1: Dat was vooral Claude Vindevoort. Vogel die vroeg of dat ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
10: De ploegvoorstelling van KV Rio op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
10: Ja, die honger is groot.
1: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons zegt hij zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet hem weer nog verkopen.
4: Dank u, Sébastien de Walen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen hun auto gaan gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
13: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams, op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
15: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sébastien de Walen is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
14: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
16: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
14: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
16: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
14: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
16: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
14: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
16: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
14: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
17: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
25: Ik ben Kirby Hallemees.
26: Ik ben Gaël Bouzin.
27: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
18: Noordzee Regio Nieuws.
17: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De
4: De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
19: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Den Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
20: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
21: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
22: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
23: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
10: Je gaat elke match?
23: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
23: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
23: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
10: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
23: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
10: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
23: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
10: Op naar de titel.
23: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
4: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
18: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
0: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
10: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
0: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
10: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
0: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsleden naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
3: Dank voor de duiding, Sam van Rossum. Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
18: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
1: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog eens zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
1: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wil je ook bij zijn?
1: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
9: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
11: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
12: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
25: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus

0: journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
4: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
3: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
4: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
3: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
4: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
3: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
9: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier?

0: Welke activiteiten zijn hier?
1: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: In allerlei formaten.
1: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
0: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
1: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
0: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
1: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
0: En je bent elke middag open?
1: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
3: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
4: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
4: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
4: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
4: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
4: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
3: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
6: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
7: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
8: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch altijd heel belangrijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
3: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
10: Sebastiaan de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
10: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ik ga zoveel of dat kan. Moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
10: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
10: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
10: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
3: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombiregeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
16: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
17: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
18: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
19: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
10: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
19: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
10: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
19: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
10: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
19: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
10: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
19: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
20: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
10: Je gaat elke match?
20: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
10: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
20: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
10: Wat verwacht u van dit seizoen?
20: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
10: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
20: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
10: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
20: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
10: Op naar de titel.
20: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
3: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
5: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
6: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
7: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks. Ja.
3: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
3: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
8: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.

0: Noordzee regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
7: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29ste gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
7: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
7: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
4: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
3: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
4: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
3: In allerlei formaten.
4: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
3: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
4: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
3: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
4: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
3: En je bent elke middag open?
4: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
6: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
7: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
8: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nog gezien en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de hangar, de Hangar de Moer.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
3: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
3: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
3: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
3: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een derde bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
15: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
16: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
9: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
3: Ja, die honger is groot.
9: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dan gaan we nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
17: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
17: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
17: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
17: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
17: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
5: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
6: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
7: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post.

0: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
1: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
0: Je gaat elke match?
1: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
0: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
1: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
0: Wat verwacht u van dit seizoen?
1: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
0: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
1: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. We hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
0: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
1: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er... een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
0: Op naar de titel.
1: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een

0: nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
1: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun gehad van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en dat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
0: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
1: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
0: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
1: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
2: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
5: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
5: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
0: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
6: niet?
5: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
4: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
8: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
9: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
10: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
11: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
12: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
11: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
12: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
11: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
4: Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
13: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
12: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
13: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
0: In allerlei formaten?
13: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
0: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
13: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
0: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
13: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
0: En je bent elke middag open?
13: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
6: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
4: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preus zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
18: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum, de Heuzentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
19: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
18: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
20: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
21: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
0: Wat is hier precies?
21: We hebben vandaag al 15
1: kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en de, ja, alles wat daarbij komt kijken.
0: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
1: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
0: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
1: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
0: En wat is de verdere timing nu?
1: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
4: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
6: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
11: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
0: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
11: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
0: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
11: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
0: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
11: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen... kampioen te spelen. Hè?
0: Ja, die honger is groot.
11: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we weer nog verkopen.
4: Dank u, Sebastien de Waele.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
5: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
6: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
7: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 21:15 en 22:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
3: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
3: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
3: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
3: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stil zit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers, dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Diksmuide Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
14: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
13: Je gaat elke match?
14: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
13: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
14: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Walen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
13: Wat verwacht u van dit seizoen?
14: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
13: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet...
14: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
13: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
14: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
13: Op naar de titel.
14: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Martijn Heijlen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
13: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
16: Ja, absoluut.
10: Het is een verandering, hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
13: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
10: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
13: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
10: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
1: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
16: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
17: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
18: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dan ze meegepakt in een KVDO. Dus zeer content.
13: De ploegvoorstelling van KV Rio op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
19: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
13: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
19: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
13: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
19: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koerse knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
5: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars, die zijn verrassend mooi.
6: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
24: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
13: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
24: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
13: In allerlei formaten.
24: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x10 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
13: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
24: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
13: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
24: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
13: En je bent elke middag open?
24: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
25: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
13: Wat is hier precies?
25: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
13: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
25: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naarvanant de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
13: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
25: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
13: En wat is de verdere timing nu?
25: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
1: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
1: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
2: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO... En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
13: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
2: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is. En dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
13: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten... Daar wilde je ook bij zijn?
2: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
12: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
14: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om

0: Dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dan ze meegepakt in aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
0: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of dat ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
0: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons zegt hij zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sébastien de Waele.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
3: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KVD Xmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende-Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostense renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Nina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook

0: heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
0: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
0: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
2: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
4: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
4: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
4: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
4: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
4: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler? Iemand die je eruit pikt?
4: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvallers, Jules van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
4: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
2: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
6: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
7: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
8: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
9: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
9: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
9: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
11: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En ja, toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En ja, we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner ja, opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch, ja, toch iets uitzonderlijks, ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
11: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
11: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslissen naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja. Ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
10: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Marcel van Tilt.
13: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
14: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
15: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
10: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
17: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
18: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Kamir Versluis.
19: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die oosteroverdag?
20: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
20: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
20: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
21: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Noordzee Regionieuws.
21: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inoussa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
22: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
1: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
22: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: In allerlei formaten.
22: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
1: Oudere luisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
22: Ja, zeker. Ja, ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
1: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
22: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
1: Je bent elke middag open?
22: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
21: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van Faire Gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, kampioen te spelen. Hè.
21: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
24: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
25: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
26: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
6: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
1: Wat is hier precies?
6: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
6: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
6: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
6: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
21: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
2: Noordzee Regio Nieuws.
21: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombiregeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerken maakt zich op voor de Noordzeefakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzeefakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Ie.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
11: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, van voetbal hou en omdat ik een Oostende nou zie en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
5: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè?
1: Ja, die honger is groot.
5: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
21: Dank u, Sebastien de Waele.
7: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
21: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
12: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
12: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
12: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
12: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
12: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
21: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
9: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
10: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
13: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog 1 buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september. Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run, een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
14: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO,
5: En omdat het goed gaat en omdat, het, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer, die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
21: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
6: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
1: Je gaat elke match?
6: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
6: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
6: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
1: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
6: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
1: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
6: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. Nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
1: Op naar de titel.
6: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
21: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regionieuws.
21: Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Dat is 3% meer dan vorig jaar. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Jaarlijks maken 16 miljoen reizigers gebruik van de kusttram. Het kunstwerk van Piet Wittevrongel rond de visserijopstand van 1887 in Oostende staat nog tot zondag in de Sint-Peters- en Pauluskerk in de Badstad. KV Dixmuiden-Oostende legt een extra bus in voor de bekermatch van morgen tegen RWDM. Het stadsbestuur van Molenbeek legt een verplichte buscombi-regeling op. Concreet betekent dit dat er enkel toegang is voor supporters die meereizen met de bus. KVDO heeft nu al 2 volzette bussen en legt een 3e bus in. Middelkerke maakt zich op voor de Noordzee-fakkeltocht. Morgen vanaf 9 uur trekken honderden redders uit alle badplaatsen met fakkels door de branding. De 50ste Noordzee-fakkeltocht vindt plaats in Westende en wordt afgesloten met een vuurwerk. Oostende Koersen knoopt opnieuw aan met een traditie. De legendarische champagneprijs keert maandag terug. Dat betekent dat de winnende jockey zijn gewicht in champagne krijgt. Een van de dravers wordt Jos Verbeek, die 36 jaar geleden ook al de prijs won. De champagneprijs werd het laatst georganiseerd op de Oostendse renbaan in 1996. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
19: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
20: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
22: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
23: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
1: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
23: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
1: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
23: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
21: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
3: Noordzee Regio Nieuws.
21: Basketbalclub BCO zal 5 jongeren afwisselend opnemen in de kern. Het gaat om jonge spelers van de Basketball Academy. Edo Bruins, Dylan Inusa Isako, Robbe Keppens, Julian de Winter en Marcus de Koning zullen afwisselend opgesteld worden. Begin september staat de bevrijding van Bredene centraal in een bijzondere expo van de cultuurdienst. In september 1944 werd ook Bredene bevrijd en dat wordt herdacht met unieke foto's en een reeks gidsbeurten. In Nieuwpoort is er voortaan een Suske en Wiske wandelzoektocht. Over een afstand van 5,5 kilometer gaan deelnemers aan de hand van een stripverhaal op zoek. Het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad is het startpunt van de zoektocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
2: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
2: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
2: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
21: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Basketbalclub Oostende versterkt zich met Adam Miller. De 24-jarige Amerikaanse guard is 1,90 meter en speelt voor het eerst in Europa. BCO is nu op zoek naar nog één buitenlandse speler. Het Westerkwartier is de centrale locatie van Open Monumentendag van 13 september... Er zijn rondleidingen en workshops. Enkele bijzondere gebedshuizen stellen de deuren open. Het gaat om de Aisha Moskee en de Orthodoxe Kerk. Lago, de uitbater van het zwembad van Bredene, organiseert een eerste Bredene Lago Run. Een recreatieve loopwedstrijd via strand en duin met start en aankomst aan Lago. Er zijn op 5 september afstanden van 6,5 en 12 kilometer. Oudenburg is nog op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om de titel van faire gemeente te behalen. De titel wordt toegekend aan wie zich inzet voor eerlijke handel, duurzame consumptie en lokale producten. Om een breed draagvlak te hebben, is Oudenburg op zoek naar inwoners om mee te helpen dit te promoten. Tijdens de maand juli vervoerde de kusttram 2,3 miljoen reizigers. Het drukste deel van de lijn bevindt zich tussen Westende en Oostende. Acteur Sebastiaan de Waele is ook komend seizoen ambassadeur van KVDO.
5: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO, en omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
1: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
5: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
1: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
5: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
21: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
11: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
12: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
24: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee

0: Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Paul en Gier van Natuurpunt. Er is een Oosteroverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroverdag?
0: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
8: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
8: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Ploviplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Ploviplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
4: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
3: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
4: Ik ga zoveel of dat kan. Maar weet ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
3: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
4: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
3: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
4: Daar wilde ik zeker

0: erbij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van, ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling, ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
1: Ja, die honger is groot.
0: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
2: Dank u, Sébastien de Waele.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
5: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
6: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
7: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
9: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
9: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
10: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
9: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
10: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan. Dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
9: En wat is de verdere timing nu?
10: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Dina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
15: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering eens die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
17: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
18: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
19: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroketten die ik hier vast had, was wat smeug, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Oude en nieuwe Oostendse woorden, je hoort ze in het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
20: Edwin, vandaag het woord mezenet. Vooraleer tot het woord mezenet te komen, een woordje over mezen. Mezen is ons dialectwoord voor mug. Een mezenbete is dan ook een muggenprik. Mezen is typisch als kustwoord, want het bevat een zogenaamde ontronding van de klinker e, als in mug, tot e, als in meje. De e wordt dus e. En hiermee is meje een Ingwajoons woord, ook genoemd Frisisme, dus typisch kustdialect. Ik vermoed inderdaad dat de evolutie dezelfde was als in stuk naar stik, rug naar rik, put naar pit. In mugge dus, mege. Dus oud-Nederlands, mugge, geworden mege. En dan het verkleinwoord van mege, een meegse. En dan met assimilatie, meegse, meesje. En dan, stemloze klank, stemhebbend gemaakt, meesje. Meesje dus uit het woord mugge. Ik ken het woord meesje al lang, want ik kreeg in groep toch altijd de meesjebeten. Troostend zeiden mijn ouders me dan dat ik alle meesjebeten kreeg omdat ik zoet bloed had. En nu is ook gemakkelijk te raden wat een meesjenet is. een net om mezen tegen te houden. Met andere woorden, een hor of een jaloezie. Zo'n raamscherm van gaas voorzien om binnenvliegende insecten tegen te houden. Een mezen is dus een mug en een mezennet een hor.
1: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
11: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
9: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
11: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
9: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
11: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
9: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
11: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
9: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
11: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
6: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk.
5: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
6: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
5: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
6: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
5: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
6: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
5: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren. De mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
6: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
3: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
4: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
5: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Martijn Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
7: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
6: Je gaat elke match?
7: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
6: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
7: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sebastien nu natuurlijk, Sebastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
6: Wat verwacht u van dit seizoen?
7: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
6: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
7: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen, want dat was ook een andere ploeg. En nu, die mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
6: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
7: Oeh, dat vind ik een lastige. Zo. Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè. Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules Van Aken. Maar ja, nu Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bijkomt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
6: Op naar de titel.
7: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
1: Bedankt voor het gesprek, Marten Heijlen.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
8: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegang omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Paul Engier van Natuurpunt. Er is een Oosteroeverdag binnenkort. Wat doet Natuurpunt op die Oosteroeverdag?
8: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat doen wij daar? Wij beheren de natuur vooral door maaiwerken en het verwijderen van exoten, zwerfvuil en dergelijke meer. In de toekomst zijn er nog andere plannen daar rond gepland. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
6: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
8: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
6: Het Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
8: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag, maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommigen heb je een prachtig zicht op de omgeving.
1: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: In Bredene werd ter hoogte van het Ploviplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Ploviplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
10: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
10: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
10: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daaraan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daaraan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
10: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
6: Ja, die honger is groot.
10: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons zegt dat ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat weer nog verkopen.
1: Dank u, Sebastien de Waele.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
13: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
14: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
15: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de boerenmarkt wat extra luister te geven.
16: In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
17: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
6: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
17: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
6: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
17: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
6: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
20: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
16: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. 2 wagens werden getakeld. Op 2 scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
21: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering eens die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
16: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
3: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen. Ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
22: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
23: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
24: Frank Goeminne, Oostende heeft blijkbaar een fluisterbos.
25: Ja, het fluisterbos is gelegen op het Van Philips van Maastrichtplein. Voor velen onbekend, maar toch een cruciaal plein in Oostende, vlak achter Sint-Jozefkerk. Op de kruising van 3 geloven. De Joodse kerk ligt daar, de katholieke kerk ligt daar en vlak achter de hoek ligt de moskee, om nog niet te spreken van het humanisme, dus op een kruising. Nu, als je daar komt, daar ligt een fluisterbos. Bos, dan denk je aan bomen. En effectief, daar staan 3 bomen, 3 mooie eiken. Maar in die eiken zijn er ooit door de kunstenaar Velter, Yves Velter uit Oostende, bronzen oren ingeplaatst op vraag van Dement. Dement heeft ooit een kunstwedstrijd uitgeschreven. Daar heeft de wijk mogen over bepalen. En als je goed in die bomen kijkt, ga je daar oortjes in hangen. Die luisterend oor zijn van de wijk. En die dus ook luisteren in Oostende. Vandaar deze zijn op een cruciaal punt in Oostende. En vandaaruit dat men spreekt over het fluisterbos. Recht over het fluisterbos heb je ook een bekende B&B. Maar hier kijken. En daar staat ook op Fluisterbos, vandaar de benaming Fluisterbos.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, een fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
26: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
6: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
26: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
6: In allerlei formaten.
26: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
6: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes, maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
26: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
6: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
26: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de 2e verdieping aan de rechterkant.
6: En je bent elke middag open?
26: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
16: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen, dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
16: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Zeiling.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
10: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
11: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De Zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Oostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
9: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
6: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
9: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
6: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
9: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
6: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
9: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn die nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
6: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
9: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
12: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden.

0: Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
4: Ik ben Michael van Nie.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
6: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
9: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
8: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
9: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
8: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
9: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalsta een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landsjes naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
0: Dank voor de duiding, Sam van Rossum.
2: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
10: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
8: Wat is hier precies?
10: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van

0: het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
1: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
0: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
1: Wat is hier nog verder in Hangaar gepland?
0: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
1: En wat is de verdere timing nu?
0: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
2: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
5: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
6: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
7: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad. Brigitte BQ natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
8: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En wij gaan er volop op inzetten natuurlijk. Hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
8: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
8: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren. Daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
8: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
8: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Oostend Sailing.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
10: Ik ben Lut van de Kastelen.
11: Ik ben Patrick Jansen.
12: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
13: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die niet toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
2: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
15: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
16: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
17: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
18: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
19: Johnny Montaigne, je kan ons iets vertellen over de geschiedenis van de huidige luchthaven.
20: Ja, wel, na verschillende jaren van voorstudie werd eigenlijk in 1963 een aanvang genomen met de grootscheepse werken om een totaal nieuwe luchthaven te bouwen in Oostende. Raverszijde was te klein geworden. 5 jaar later, in aanwezigheid van koning Boudewijn, werd op 4 april 1968 de nieuwe luchthaven officieel in gebruik genomen. Het was na Brussel Nationaal het grootste luchthavengebouw van België, met een inschepingsvloer waar maar liefst 20 vliegtuigen konden plaatsnemen. Begin 75 werd gestart, zelfs met de verlenging nog van de startbaan tot 3200 meter. Van ongeveer 1988 tot 93 verdubbelde het vrachtvervoer en steeg ook het passagiersvervoer. Ondertussen werd de luchthaven uitgerust met een ILS, een automatisch landingssysteem, en men kon zelfs landen hier bij mist. De luchthaven van Oostende groeide uit tot een volwaardige vrachtluchthaven. In 1992 komt de luchthaven in Vlaamse handen. De luchthaven wordt door de Nationale Regie der Luchtwegen overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap. En vanaf 1994 neemt de passagierstrafiek weer toe, vooral te danken aan de vakantiecharters door de Oostendse touroperator Sunair. En wie herinnert zich niet de legendarische Russische Antonov vrachttoestellen die hier konden landen en die een capaciteit hadden van 150 ton. Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap investeerde sterk in die nieuwe Oostendse luchthaven. Er werd ook gestart met de oostelijke uitbreidingszone met een nieuwe inschepingsvloer bereikbaar langs de Torhoutse Steenweg. En een eerste nieuwe loods werd al vrij vlug gebouwd. In 2003 krijgt de luchthaven een nieuwe naam en men gaat spreken van Oostenbroek International Airport. Ondertussen groeide touroperator TUI van 5 bestemmingen in 2003 tot maar liefst zelfs nu meer dan 20 bestemmingen vanuit Oostende. Tot 2014 werd de luchthaven uitgebaat door de Vlaamse gewest. Vanaf dan kwam er een nieuwe beheersstructuur. Het is eigenlijk een soort partnership tussen de overheid die instaat voor de luchthavenontwikkeling en de privébedrijf Aegis die instaat voor de exploitatie van die luchthaven. Het haalt de luchthaven van Oostende eigenlijk opnieuw voor de wind, letterlijk en figuurlijk. Dat zien we ook aan de verwezenlijkingen van de laatste 5 jaar. De vertrekhal werd volledig gerenoveerd. Er is een uitbreiding van de parking gekomen. Ook de hevel werd onlangs volledig gerenoveerd en ook een nieuwe terminal voor privévluchten is bijna klaar. De uitbater Aegis wil zeker ook verder blijven inzetten op cargo. En de toekomst? Blijven op 3 paarden wedden. Cargo, passagiers en privévluchten.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
23: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin en toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanning die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec en we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
22: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
23: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
22: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
23: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
21: Dank voor de duiding, Sam van Rossem. Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
22: Marta Heijlen, u bent Oostendenaar en voetbalfan. U was fan, supporter, ambassadeur van KV Oostende, maar dat bent u gebleven bij de nieuwe ploeg.
27: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO.
22: Je gaat elke match?
27: Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar alleen dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig met de supporters zo samen.
22: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen?
27: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner mij Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers. Dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
22: Wat verwacht u van dit seizoen?
27: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen spelen natuurlijk, maar promoveren op zich zou ik ook al heel blij mee zijn. Ik heb het gevoel dat deze ploeg en ook deze club daar klaar voor zijn om in eerste amateur aan te treden. En wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Maar in elk geval, zoals ze zich nu versterkt hebben, denk ik wel dat er toch wel een hele grote kans is dat wij dat halen.
22: Ja, want die honger is groot en vorig jaar was het dan net niet.
27: Dat klopt. En we zijn hier ook wat gewoon geweest natuurlijk. Wij hebben hier jaren in eerste klasse meegemaakt. Tot alle hoogtepunten die ik nu niet ga herhalen. Want dat was ook een andere ploeg. En nu, de mensen willen toch voetbal van een zeker niveau zien. En hoe hoger je stijgt, hoe beter dat niveau wordt. Dat is een beetje logisch. En ik vind dat deze ploeg op een gezonde manier naar een hoger niveau aan het groeien is.
22: Heb je een favoriete speler, iemand die je eruit pikt?
27: Oeh, dat vind ik een lastige. Hè? Dat is gelijk kiezen tussen uw kinderen. Hè? Dat vind ik een moeilijke. Ik vind Milan Beukels vind ik echt een geweldige speler. Andy Muzayev ook. Dat zijn zo de spelverdelers. Vind ik wel mooi. En uiteraard de aanvaller Jules van Aken. En, maar ja, nu, Liam Bronchin, geweldige dribbelaar. Maar nu begin ik er al te noemen en dan doe ik onrecht aan de anderen. En ik ben vooral heel benieuwd naar de nieuwe. Ik heb er net de kans gekregen om met een paar te praten. En je hoort toch wel dat er een stuk rijpheid en voetbalintelligentie bij komt. Bij wat al een goede ploeg was, wel te verstaan.
22: Op naar de titel.
27: Ik kan er alleen ja volmondig op antwoorden.
21: Bedankt voor het gesprek, Marta Heijlen.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
21: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En, als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
8: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
9: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor, daar zijn jullie wellicht blij om.
23: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks. Ja.
22: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
23: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bijkomen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
22: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
23: Ik denk dat we realistisch moeten zijn, dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalstad een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is, dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landslids naar elkaar er momenteel in zit. Maar we gaan vechten en we gaan er ons hoofd voor leggen om absoluut weer mee te doen voor die prijzen. Ja, ik wil een ploeg zien die met karakter speelt, een ploeg die goesting heeft. En alleen met die dingen al, met de kwaliteit dat de spelers dan hebben, dan kom je meestal wel redelijk ver.
21: Dank voor de duiding, Sam van Rossem.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. Twee wagens werden getakeld. Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
10: Wel, Natuurpunt heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
15: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
22: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
15: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
22: In allerlei formaten.
15: Klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
22: Oudere luisteraars zullen het kennen. Analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
15: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
22: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
15: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
22: Je bent elke middag open?
15: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
12: Noordzee regionieuws.
16: In Bredene werd ter hoogte van het Plovieplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Plovieplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
17: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik in Oostende nou gezien en omdat uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
22: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
17: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
22: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
17: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
22: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
17: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voel de enorme goesting bij de spelers om, laten we zeggen, kampioen te spelen. Hè.
22: Ja, die honger is groot.
17: Ja, de honger is groot. Maar nu tussen ons gezegd en zwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, moet dat we nog verkopen.
22: Dank u, Sebastien de Waele.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
19: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
20: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar de Moer.
7: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu. Ja.
6: Wat is hier precies?
7: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
6: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
7: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
7: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het eerste op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
7: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
16: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
24: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
16: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. 2 wagens werden getakeld. Op 2 scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie maritieme dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzonderingen die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk, omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
21: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
10: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
11: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een detailjaar leeg staat, te gaan huren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: In dit Oostends dialect, Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek. Roland, het woord strievelen, zeg je dat?
25: Strievelen, dat is ook alweer zo'n werkwoord, Edwin, dat aan het verdwijnen is, omdat de zaak zelf niet meer te merken is. Strievelen is het strooien, lichtjes strooien van zagemul of zand op een vloer, om gemakkelijk te kunnen keren, te kunnen vegen. Vroeger werd dat in praktisch alle cafés gedaan. Men strooide dus zand of zagemul. En dan werd de vloer geveegd en men had al het vuil mee. Zand werd gekocht aan iemand die met een karretje rondging en zand verkocht hiertoe, voor het strievelen. Nu, ik heb dat het laatst nog gezien, niet in een café, maar in een slagerij, een beenhouwerij, namelijk hier niet zo ver vandaan, in de Witte Nunnestraat was dat, geloof ik, bij Van Kraaienest. De slager Van Kraaienest heb ik nog de vloer bestrieveld gezien. Ja. Strievelen, dat is een oud werkwoord dat aan het verdwijnen is.
23: Ja. Omdat je praat over zand op de vloer, het heeft niks te maken met het dansen, wat ze soms op de vloer gooien om te dansen?
25: Heb ik meegemaakt dat men geen zand strooide of zo, maar dat men gletsenpoeier op de vloer deed.
23: Ah, ja.
25: Dat was een soort poeder om het dansen, bijvoorbeeld het valsen, te vergemakkelijken. Dat was gletsenpoeier, want ik heb het zo nog een keer tot mijn scha en schande meegemaakt, dat ik naar een meisje ging om haar uit te nodigen tot de dans, en dat ik vlak voor haar op mijn toot te lagen, omdat ik over het gletsenpoeier uitgeglotsen worden.
23: Ja, bedankt Roland de Snerk voor deze anekdote.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Sebastien de Waele, je bent Oostendenaar, je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
27: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
27: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt hebben aan KVDO. Dus zeer content.
6: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
27: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
27: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van ze hebben er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
6: Ja, die honger is groot.
27: Ja, de honger is groot. En, maar ze, nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
16: Dank u, Sébastien de Waalen.
0: Nieuws en info aan de kust.
21: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee regionieuws.
16: In Bredene werd ter hoogte van het Ploviplein een veiligheidscamera geplaatst. De camera moet overtredingen van het alcoholverbod in beeld brengen en afschrikkend werken voor overlastbezorgers. De buurt van het Ploviplein in Bredene wordt ook geteisterd door een jongerenbende. Donderdagmiddag is een jongen van 8 in de Spuikom beland tijdens een vakantiekamp. De jongen kon gered worden door een surfer en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De omstandigheden waardoor de jongen in de Spuikom belandde blijven onduidelijk. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Dit is Radio Noordzee.
6: Sébastien de Waalen, je bent Oostendenaar. Je was ambassadeur van KV Oostende, maar je bent meegegaan naar KVDO.
27: Omdat ik geloof in het verhaal van KVDO. En omdat het goed gaat en omdat, omdat ik het van voetbal hou en omdat ik een Oostende naar zin en omdat het uiteindelijk de enige ploeg is die nog bestaat in Oostende. En omdat ik, zoals ik zeg, geloof in het verhaal van KVDO.
6: Kun je vaak gaan naar de wedstrijden?
27: Ja, ik ga zoveel of dat kan. Maar moet weten, ik heb ook een job dat ik in het weekend ook moet werken, vaak. Dus dat is al wat moeilijker. Dus ik probeer zoveel te gaan of dat kan. En ik hou nog altijd van de typische Oostense nostalgische KVO-sfeer die eigenlijk blijven bestaan is en dat ze meegepakt zijn aan KVDO. Dus zeer content.
6: Je hebt dit jaar een lied opgenomen voor KVDO. Is dat iets wat een vervolg krijgt of was dat eenmalig?
27: Dat was vooral Claude Vindevogel die vroeg of ik zin had om daar aan mee te werken. En ik heb daar totaal geen probleem mee om daar aan mee te werken. En het is uiteindelijk de supporter die kiest of dat een supporterslied wordt of niet. Maar aan al dergelijke initiatieven werk ik graag mee.
6: De ploegvoorstelling van KVDO op de Paulusfeesten, daar wilde je ook bij zijn?
27: Daar wilde ik zeker bij zijn, omdat dat altijd een spannend moment is in het begin van het jaar. Je ziet de ambitie in de ogen. Je kunt al een keer voelen hoe dat de ploeg goesting heeft. Het zijn al jaren geweest dat je zo voelt van zijn er eigenlijk niks mee te maken. Maar nu vandaag de ploegvoorstelling. Ik voelde enorme goesting bij de spelers om, laat ons zeggen, kampioen te spelen. Hè.
6: Ja, die honger is groot.
27: Ja, de honger is groot. Nu tussen ons gezegd en gezwegen, ze zijn realistisch. Ook de trainer probeert zo niet nog geen vellen van beren te verkopen voor die geschoten zijn. Maar laat u zeggen, volgens mij, het vel plakt aan de beer, maar dat hebben we nog verkopen.
16: Dank u, Sébastien de Waalen.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Inktvis wordt steeds meer gevangen in de Noordzee. Er is de jongste jaren een groter aanbod. Volgens de Vlaamse Visveiling moet de consument de inktvis nog beter leren kennen. Enkele Noordzee-chefs gaven alvast een kookdemonstratie. Een Nederlandse vrouw die ervan verdacht wordt haar partner te hebben doodgereden, blijft zeker tot dinsdag in de cel. De feiten speelden zich eind juni af in De Haan. De vrouw zegt zich niets te herinneren van de feiten. In Gistel namen 9 marktkramers deel aan een feestelijke editie van de Boerenmarkt. Daarbij worden lokale en faire producten aangeboden om de korte keten in de kijker te zetten. Er was een optreden om de Boerenmarkt wat extra luister te geven. In Nieuwpoort doet het Sociaal Huis een oproep om kinderkleding en speelgoed een tweede kans te geven. Dat kan in Domino, de tweedehandswinkel. Het wordt daarna gebruikt voor kwetsbare gezinnen. Basketbalclub BC Oostende speelt een extra oefenwedstrijd in de Cortec Dome. Op 3 september nemen ze het op tegen het Britse Sheffield Sharks. De match zal voor het publiek toegankelijk zijn. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een zestigtal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een honderdtal keer per jaar uitgevoerd.
15: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
17: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
18: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
19: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: De zeemarkt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzeefakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzeefakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Frankie de Koning van Hangar 1. Jullie zijn gestart met een eerste activiteit hier in de Hangar d'Amour.
22: Dat klopt, ja. Sinds 2 weken nu.
6: Ja. Wat is hier precies?
22: We hebben vandaag al 15 kamers voor sekswerk geopend. Kamers die onder toezicht staan qua op gebied van veiligheid, hygiëne en registratie van de sekswerkers op zich. En ook tegelijkertijd de bewaking van het statuut van sekswerkers en alles wat daarbij komt kijken.
6: Jullie zijn nu open. Jullie hebben nog uitbreidingsplannen?
22: De bedoeling is om 36 kamers te openen. Vandaag zijn er al 15 kamers geopend omwille van vraag en aanbod in evenwicht te houden. En geleidelijk aan, naar vanavond de bezetting stijgt, gaan wij meer en meer kamers openzetten.
6: Wat is hier nog verder in Hangar gepland?
22: Er is een feestzaal, een plaza noemen we dat. Dat is een zaal, we gaan eens een beetje gaan bekijken. Daar is de bedoeling om evenementen te organiseren. Daar zal een uitbater uit de pannen, heeft daar een contact voor getekend. Naast die plaza zou er een brouwerij, is er een zaal voorzien om te brouwen, bier te brouwen, een stadsbier. En samen met een brasserie dan op het tweede verdiep komen er kantoren. Dat is 1400 vierkante meter kantoren. We noemen dat een creatief labs, noemen we dat, omdat dat een beetje in een authentiek gebouw is, met authentieke elementen in. En dan op het bovenste verdiep komt er een rooftopbar.
6: En wat is de verdere timing nu?
22: Ik verwacht dat wij nog 1 jaar voordat wij volledig ingevuld zijn, nodig hebben om de nieuwe huurders het gebouw af te werken en naar hun idee. Dat is denk ik de verwachte termijn.
20: Bedankt voor de duiding, Frankie de Koning.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
20: Het parket opende een onderzoek na een verdacht overlijden in Oostende. Een vrouw werd donderdagavond dood aangetroffen. Precieze omstandigheden en locatie zijn nog niet bekend. In de zaak werd een wetsdokter aangesteld. In de Zuidstraat in Ichtegem knalde een chauffeur tegen een andere wagen. Zijn passagier, een vrouw van 22 uit Ichtegem, werd daarbij gewond. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis. 2 wagens werden getakeld.
16: Op twee scheepswrakken in de Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd. Die gewichten worden door vissers gebruikt. Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee is er dringend nood aan duurzame, loodvrije alternatieven. Tot eind dit jaar loopt over het visloodonderzoek een tentoonstelling in het Nationaal Visserijmuseum in Kokzijde. Natuurpunt stelt volgende week het natuurgebied op de Oosteroever open. En dat is uitzonderlijk, zegt Paul Lengier van Natuurpunt.
1: Wel, Natuurpunt die heeft praktisch alle duinen in beheer gekregen van de stad Oostende en van de administratie Maritieme Dienstverlening Kust. Wat wij de 29e gaan doen op de natuurwandeling, dan kunnen de mensen bij uitzondering is die domeinen bezoeken. Er is een wandeling door die domeinen. Daar zitten ook beschermde bunkers in die dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
16: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.